zijn dal Korkolae. Maar ja, dat is me dat zo oorlorig koos je op een zust is. Op je mix ging hij vast als het ging het tona. Nee, goed, dat zei hij wat wanker is en